Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Minister van Buitenlandse Zaken Sugiono is in New York, de Verenigde Staten, aangekomen om de Indonesische delegatie te leiden tijdens de 81ste Algemene Vergadering van Verenigde Naties. Sugiono zal naar verwachting zaterdag 26 september lokale tijd de Nationale Verklaring van Indonesië afleggen tijdens het algemeen debat van de Algemene Vergadering van Verenigde Naties. In zijn toespraak zal Indonesië zijn standpunten over verschillende mondiale uitdagingen uiteenzetten en zijn inzet voor multilateralisme en de belangen van ontwikkelingslanden benadrukken. Tijdens zijn verblijf in New York zal Sugiono ook verschillende bijeenkomsten op hoog niveau bijwonen en bilaterale gesprekken voeren met Verenigde Naties, lidstaten en partners van Indonesië. De Indonesische delegatie zal daarnaast de campagne lanceren voor de kandidatuur van Indonesië als niet-permanent lid van Verenigde Naties Veiligheidsraad voor de periode 2029 tot en met 2030. Visieminister van Handel, Diororo S.T. Widyaputri, pleit voor het versterking van het halfgeleide ecosysteem in Zuidoost-Azië door de ontwikkeling van de ASEAN Semiconductor Roadmap. Dat zei dia tijdens de 58ste bijeenkomst van de ASEAN ministers van Economische Zaken in Manila, de Filipijnen. Volgens haar is de roadmap belangrijk om het concurrentievermogen van de regio binnen de mondiale toeleveringsketen voor halfgeleiders te vergroten. Indonesië pleit daarnaast voor meer onderzoek naar halfgeleiders, betere infrastructuur en op het elkaar afstemmen van investeringsstimulansen tussen ASEAN-lidstaten. De ASEAN Semiconductor Roadmap is dit jaar een van de prioritaire economische resultaten of PEDs onder het ASEAN-voorzitterschap van de Filipijnen. Indonesië drinkt aan op het versnelling van onderhandelingen over een internationaal juridisch instrument ter bescherming van traditionele kennis en traditionele culturele uitingen. Dat zei Indonesische vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de groep Like-Minded Countries Yasmon tijdens een WIPO-bijeenkomst in Geneve, Zwitserland op 16 september. Volgens Yasmon is een dergelijk juridisch kader nodig om misbruik en ongeoorloofd gebruik van het gezamenlijke culturele erfgoed te voorkomen. Indonesië steunt ook een versnelde uitvoering van het WIPO-verdrag in zaken intellectuele eigendom, genetische hulpbronnen en daarmee samenhangende traditionele kennis dat in 2024 werd aangenomen. De regering roept de bevolking, inheemse gemeenschappen en cultuurbeoefenaars op om hun gemeenschappelijke intellectuele eigendom te blijven documenteren en beschermen. En luisteraars, dat was nieuws.

0: Voice of Indonesia.
1: En luisteraars, nu een informatie uit Indonesische idolgroep Nona. Ze zijn haar officiële eerste volledige album uitgebracht met de titel Island Girl bij het Amerikaanse platenlabel 88 Rising. Het album dat deze week is verschenen bevat 15 nummers, waarvan 7 nieuwe tracks die nog niet eerder aan het publiek waren uitgebracht. Het album Island Girl vertelt in grote lijnen verhalen over romantiek, vrouwelijkheid en vriendschap. Tegelijkertijd viert het album zelfvertrouwen en moed tijdens de reis naar volwassenheid. Opvallend is dat Indonesische cultuur een belangrijke rol speelt in het werk van Nona. Dit is bijvoorbeeld te horen aan de klanken van de teng-teng in het nummer Work, het geluid van gamelanmuziek in rollerblade en de klakson van een minibus of de telolet om in het nummer Hong. En de naam Nona zelf is geïnspireerd op het Indonesische woord Nona, dat verwijst naar een jonge vrouw. Eerder bracht Nona ook Speaker Freaker of Long Song uit, een muziek- en videowerk van bijna 15 minuten waarin 8 nummers zijn samengebracht, waaronder Rollerblade, Work en een aantal nieuwe nummers van het album Island Girl. Het debuutalbum Island Girl is inmiddels te beluisteren via verschillende digitale streamingsplatformen die in Indonesië beschikbaar zijn.

expand and gain from the Indonesian to Nazi. Brave and freely lived, respectful naar vader en moeder, gehoorzaam aan de Almachtige. Titi Puspa van de Aku Bangga Jadi Anak Indonesia.

Titi Puspa is one of the most invloedrijke sterren in Indonesische muziek en toneelwereld. Ze werd geboren op 1 november 1937. Titi Puspa is al meer dan 6 decennia een icon in de Indonesische entertainmentindustrie. Ze begon haar muziekcarrière als winnares van de Bintang Radio RRI. In 2008 nam het tijdschrift Rolling Stone Indonesia haar op de lijst The Immortals 25 grootste Indonesische artiesten aller tijden. Een erkenning die haar invloed als een legende van de Indonesische muziek bevestigt. Informatie uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Stars in Indonesia's Horror Film Festival, Commissioner Australia met at Indonesian Horror Film Festival Melbourne of Well, the IHFFM 2020. Het festival wordt georganiseerd door Prawira Inc. en Kraken Entertainment Australia en is het eerste Indonesische Horror Film Festival in Melbourne. Het festival wil de Indonesische cultuur, verhalen en mythologie onder de aandacht brengen van het Australische publiek. De films die worden vertoond zijn geselecteerd vanwege hun sterke link met de Indonesische lokale cultuur, waaronder verhalen over geesten en mythologieën die kenmerkend zijn voor de Indonesische archipel. Tot de geselecteerde films behoren onder meer Malam Tiga Yasinan, Koyang, The Raid, Sukma en Ritual Gaib. Ook luisteraars, verschillende acteurs uit de film zullen bij het festival aanwezig zijn onder wie Yayan Rohian, Baim Wong, Hamish Daud en Shalom Razadi. Hun aanwezigheid moet ruimte bieden voor kennisuitwisseling over de ontwikkeling van Indonesische filmindustrie en tegelijkertijd het potentieel van Indonesische film op de internationale markt onder de aandacht brengen. De IHFFM 2026 vindt op 3 oktober 2026 plaats in Capital in Melbourne, Australië. Melbourne is gekozen vanwege de geografische nabijheid tot Indonesië en de belangrijke positie van de stad als centrum voor film, podiumkunsten en theater in Australië. Naast het vertonen van films moet het festival ook een brug vormen voor samenwerking tussen de Indonesische en Australische filmindustrie en nieuwe mogelijkheden creëren voor de distributie van Indonesische film op de wereldmarkt.

Evan Spanning erfaring met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, de Anak Krakatau in de straat van Sunda heeft een bijzonder natuurverschijnsel. Een gele waterplas die in de krater lijkt op een gigantische spiegelei. Het verschijnsel werd zichtbaar nadat de reeks uitbarstingen van de Anak Krakatau begon af te nemen. Beelden ervan werden gedeeld via het Instagram-account @WXChasing. Suwarno, het hoofd van de observatiepost van de Anak Krakatau in Zuid-Lampung, legt uit dat het hele gedeelte in werkelijkheid een waterplas in de krater is die is verontreinigd met zwavelgas. Door de interactie tussen het zwavelgas, het water en het gesteente rond de krater is de kleur van het water veranderd. Het verschijnsel is het gevolg van de specifieke omstandigheden in de krater van de Anak Krakatau, waaronder de aanwezigheid van water en materiaal op de kraterradien. Hoewel de eruptieactiviteit begint af te nemen, is de vulkanische activiteit van de Anak Krakatau nog altijd aanwezig. Volgens het observatierapport van 18 september 2026 werden nog harmonische aardbevingen met een lage frequentie, hybrid aardbevingen en aanhoudende trillingen geregistreerd met een amplitude van 1 tot 7 mm. En luisteraars, dat was de laatste informatie uit Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het volgende liedje en veel luisterplezier. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, The Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek Maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Luisteraars, natuurlijke vezels van verschillende planten uit Indonesië kunnen worden verwerkt tot stoffen en interieurproducten. Sommige van deze producten vinden zelf hun weg naar de internationale markt. In Magelang, midden Java, bevindt zich Rumah Tenun Magelang, een centrum dat ambachtelijke producten van natuurlijke vezels ontwikkelt. Het is ook een plek waar mensen meer kunnen leren over verschillende vezelplanten en hoe deze worden verwerkt.

En worden in verschillende natuurlijke materialen gebruikt, waaronder rami, abaca, kudzu, waterhyacin, mendong, kernel, vetiver en bergpandan. Deze materialen doorlopen in verschillende bewerkingsfasen voordat ze met de hand worden geweven op een niet-machinale weefgetouw of de ATBM. Dit traditionele proces vereist vakmanschap en nauwkeurigheid om stoffen in verschillende ambachtelijke producten te maken. Bijzonder is dat de productie al bij de bron samen met de lokale bevolking plaatsvindt. Boeren leveren de grondstoffen terwijl veel vrouwen betrokken zijn bij het verwerken en voorbereiden van de vezels.

0: Rumah tenun Magelang vertraut nit alleen op wat manschap van de ambachtslieden, maar bouwt ook aan een productieketen waarbij de lokale bevolking wordt betrokken. Meer dan 2000 inwoners, voornamelijk vrouwen, zijn naar verluidt betrokken bij het voorbereiden van de materialen voor de productie. In 2022 was de Botolse Markt de belangrijkste bestemming voor de toonaangevende producten van rumah tenun Magelang. Ongeveer 90% van de productie werd geëxporteerd, waarbij de Verenigde Staten een van de belangrijkste afzetmarkten waren. Inmiddels worden de producten ook in verschillende andere landen verkocht, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Japan en Singapore. Vanuit Magelang vinden de stoffen en ambachtelijke producten van natuurlijke vezels zo hun weg naar de internationale markt.
1: Voice of Indonesia.

0: Op het eerste gezicht zag hij eruit als een mens met een lege, betekenisloze blik. Zijn lichaam was gekleed in zwarte kleding en over zijn schouders hing een stuk oulos, een typisch geweven doek van de Batak-stam. Op zijn hoofd zat een soort tali, een soort hoofdbedekking. Wanneer de gondang, een grote trommel die typisch is voor Noord-Sumatra, wordt geslagen, begint het gebeldhouwde lichaam op het ritme te bewegen. Hij is Sigale-gale, een unieke houten pop uit Tomok-dorp van het eiland Samosir, die ligt in het midden van Toba-meer in Noord-Sumatra. Sigale-gale is niet zomaar verschenen. Het heeft een lange geschiedenis, zoals verteld door Andersen Sigiro.
1: Sigale-gale ini sebenarnya dia adalah kisahnya anak seorang raja.
2: Sigale-gale is eigenlijk het verhaal van een koningszoon. 600 jaar geleden was er een koning op het eiland Samosir, wiens naam Raja Rahat was. Raja Rahat heeft een zoon, zijn naam is Simangale. Simangale is

0: zonen heel belangrijk, omdat zij de volgende generatie van de familie of de clan zullen doorgeven.
1: Toen Rajarhat het nieuws hoorde dat zijn enige zoon was overleden, werd hij ziek en verloor hij bijna zijn geheugen. Er werden verschillende methoden gebruikt om de koning te genezen, waaronder met de machtige shamanen in de Batak-regio te brengen. Helaas, geen van de shamanen zijn geslaagd.
2: Namun di suatu hari ada salah seorang warga daripada Raja Rahat.
0: Op één dag had een volk van Raja Rahat echter een droom. De inhoud van de droom was dat als de koning genezen wilde worden, probeerde een standbeeld te maken dat leek op het kind van Raja Rahat. Ze probeerden een beeld te maken en nadat het beeld klaar was, werd het beeld aan de koning gepresenteerd. Raja Rahat zag het standbeeld en bracht hij een krachtige shaman die de geest van Simangale kon oproepen. De shaman voerde ook een ritueel uit om de geest van Simangale op te roepen. Vervolgens wordt de geest vastgemaakt aan het lichaam van het beeld. Het beeld kreeg de opdracht om te dansen en te bewegen.
1: Als Sigale Gale aan het begin van zijn bestaan op mystieke wijze kon bewegen, dat wordt de Sigale Gale die tegenwoordig bestaat met menselijke hulp kan bewegen. Sigale Gale komt van het woord Gale, dat in de Batak-Toba-taal sierlijk betekent. Om rechtop te kunnen staan, wordt Sigale Gale op een rechthoekige houten kussen geplaatst. Dit houten kussen fungeert als doorgang voor de geweven touwen, waardoor de houten pop kan bewegen alsof ze danst. Een poppenspeler zal de touwen besturen, zodat de Sigale Gale soepel kan bewegen. Net als het zenuwstelsel en de lichaamsgewrichten bij mensen, verbinden deze touwen de lichaamsdelen van de Sigale Gale. Beginnen bij het hoofd, de nek, de armen en de handpalmen. We kunnen nog steeds het 90 jaar oude Sigale Gale beeld zien op zijn voorstellingplaats in Tomok. Maar omdat het beeld niet meer in goede staat is, is er een duplicaat gemaakt.
0: Eigenlijk staat daar het oudste Sigale Gale beeld.
2: Itu lagi keadaan dalam rusak. Jadi kita pakai duplikatnya dari itu.
0: Het was beschadigd, dus we hebben de duplicaat gebruikt. Het duplicaat is echter niet minder oud. Het is meer dan 30 jaar oud.
1: Van de drie Sigale Gale beelden die we vandaag kunnen zien op de Sigale Gale voorstellingslocatie in Tomok, dragen ze allemaal zwarte kleding. Heeft dit een eigen betekenis?
0: Nou, is het eigenlijk zo, want Batak-mensen zijn zo. Als ze sterven, moeten ze in zo'n zwarte oelos worden gewikkeld. De kleding ook, want de oude Batak-mensen moesten zwarte pakken dragen als ze stierven.
1: Ter nagedachtenis aan zijn zoon, Simangale, stelde Raja Rahat regel op dat dit beeld aan het publiek moest worden getoond, zowel op culturele feesten als op traditionele feesten, begeleid door tortordans. We kunnen het zien wanneer we Tomok, het eiland Samosir, bezoeken. Bezoekers doen ook de manortor of de tortordans, samen met de Sigale Gale beeld. Wat denken ze over de Sigale Gale na het hadden gezien en met hem hadden gedanst?
3: Sebenarnya asal usul kami dari Samosir ini.
0: In feite komen we van Samosir, de oorsprong van onze voorouders. Dus we kwamen hier vanuit het Nainggolan district. En de tip van de Nainggolan klankom.

0: We willen deze zeer heilige Bata-cultuur zien, die erg interessant is, wilden we de Sigale-gale direct te zien.
1: Nah, itu kita sangat-sangat kagum. Dan itulah tradisi Batak, tortor Batak. Nah, itu
2: we zijn erg verbaasd over deze Batak-traditie. We leren onze kinderen ook manortor, omdat manortor zijn eigen volgorde heeft. Beginnen met het vasthouden van ulos, het dragen van sortali. Zelf de ulos en sortali zijn verschillen van mannen en vrouwen. Ze moeten ook de sfeer van het evenement aangepast voor droevige of vrolijke evenementen iets anders.
1: Ulosnya pun beda. Ulos panortoran untuk kaum perempuan dengan ulos panortoran untuk kaum laki-laki itu pun beda di panortoran kita, baik di suka maupun duka. Jadi saya sangat-sangat is the best di Danau Toba, khususnya di Tomok.
3: Setelah saya ikut melihat dan ikut
2: nadat ik de tortor dans met Sigale-gale had gezien en eraan had deelgenomen, voelde ik dat de Batak-cultuur echt interessant voor ons was. Allereerst gaan we hier naar kijken en daarna delen we het met onze vrienden. Deze Batak-cultuur is echt interessant.
4: Kami dari kota Subul Salam, salah satu kota di Provinsi Aceh, datang kemari bersama keluarga.
0: Wij komen uit de stad Subul Salam, een van de steden in de provincie Aceh,
4: untuk melihat
0: en we kwamen met onze gezinnen. We kwamen hier voor een vakantie en om Sigale-gale te zien, omdat dit een van onze culturen is. Ik kwam hier ook om de kinderen te vertellen dat Indonesië veel culturen heeft. Ik voelde me vermaakt na het zien van Sigale-gale en ik wil hier nog een keer komen.
5: Sigale-gale sangat senang dan terhibur dan saya ingin ke sini lagi.
6: Harapan kita sebenarnya banyak, Bu. Apalagi terkait dengan Sigale-gale, karena memang ini kan harus dilestarikan.
0: We hebben veel hoop.
6: Salah satu
0: budaya Batak. Bovendien moet Sigale-gale behouden blijven. Dit is een van de Batak culturen die wij in stand houden.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!